Heerlijke track van Scan X. U hoorde Aum en dat staat op de Satori EP uit 1993. En verschenen op het legendarische FNAC-label. Scan X, dat is Stefan 3. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en meer moois in X-Ray tot middernacht straks. Maar eerst heel veel nieuw werk hier bij X-Rated. Zoals van Rivage. We gaan van Frankrijk naar Luxemburg. En vanuit Luxemburg komt nou ook niet zoveel muziek. Wel nu, Rivage komt er wel vandaan. Dit is Basalte in de Jetjotronic Remix. Het komt van de single Basalte. En die gaat verschijnen op 21 juli aanstaande. Dit is Rivage. Dit is X-Rated. Ik heel fijn dat u er allemaal bij bent. En geniet van al het moois van toen en nu. Een hele goede avond.

Wat een heerlijk geluid. Sirak hoorde u. Dat is de track. Hoorde een track van de 12-inch Sweet Acid Sound van Humanoid. Oftewel Brian Dugans, die ook met Gaz Cobain in Future Sound of London zit. Sirak van Humanoid hierbij X-rated op de concertzender. Maar we verder gaan met heel nieuw werk. Want is nog. Ja, is wel uit. Ja, zeker. Wel uit. Inmiddels Doris Boerk en Sebastian Mulaert. Hun album heet That Who Remembers. Het komt uit Zwitserland. En de track is Bond. En we gaan het nu allemaal wat rustiger aan doen. Met Doris Boerk en Sebastian Mulaert.

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marena en Jaco Jaco. Marena en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verschenen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marena en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung. Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Door. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegen

nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven. En het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual voor Baphomet was origineel een tekening uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements, dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. Het Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

Yes.

En dit prachtige nummer Reaching staat op het nieuwe album van Soccer Committee, Hard Lamb. En dat verscheen via Mark Records. Soccer Committee is al sinds een hele tijd Mariska Baars. En Mariska Baars kennen we onder andere ook van haar samenwerkingen met bijvoorbeeld de gebroeders Kleefstra, Piep Chilling en ook met onder andere Rutger Zuiderveld, Machinefabriek. Kortom, Mariska die maakt prachtige muziek. Haar soloalbum is net verschenen dus via Mark Music. Soccer Committee aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Aware met het tweede deel uit Requiem for a Dying Animal.

Zometeen is er het derde uur, oftewel X-Ray. En dat wordt een hele mooie, rustige, fraaie en relaxte ambient X-Ray met Tom Brennan. En Tom Brennan maakte het werkstuk Mountains in 1987 en Beneath Clouds in 1996. Van beide hoort u een lange track, dus Mountains uit 1987, oftewel de titeltrack van het album, en Beneath Clouds deel 2 uit 96, dus Tom Brennan in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is direct na 11 weer opvraagbaar. Gewoon via de site van de concertzender. En die kunt u terugluisteren tot Sint-Jutemus. Doet u dat vooral. En er is ook nog een X-Rated kanaal. Dus dan hoort u ook al hele oude uitzendingen, hele oude afleveringen, episodes aan u voorbij komen. Ook leuk misschien. De X-Rated carousel vindt u onder Crosslinks hier op de concertzender-site. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. IJs en Wederdienende is er natuurlijk weer, gewoontegetrouw, op de zondagavond. Een nieuwe episode van X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: X-rated.

Zo mooi trekken, Halcyon van Orbital. En dat is alweer 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, en dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92. Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray. Dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise up, voice up, joy, it's freak out. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waar het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track, Unbleached.

Downloads. We weten allemaal dat je beter een cd of een lp kan kopen dan downloaden, omdat de artiesten dan meer over aan overhoudt. Maar download als band, die mag er zijn. Alhoewel de band helaas al niet meer bestaat vanwege het feit dat onlangs Phil Western is overleden. Die maakte ook onder andere deel uit van, behalve download, ook in Plateau. En werkte mee aan bands als Skinny Puppy en Ministry en dergelijke. Kevin Key van Skinny Puppy, die leeft nog wel. En samen met hem maakte deze als download dus dit album. Unknown Room, u hoorde Gaslighter. Hier bij X-Rated op de concertzender. Heel nieuw werk nu van Daniel Thorn. Het is het debuutalbum wat onlangs verscheen via Erased Tapes. Lines of Sight heet het album en u gaat nu luisteren naar From Friends Looking Out. Nee, sorry, From Inside Looking Out. En het klinkt een beetje alsof Ben Frost of Tim Hacker een huwelijk zijn aangegaan met de minimalist Philip Glass. In ieder geval, het klinkt geweldig. De saxofonist Daniel Thorn. En toen gebeurde er helemaal niets. Nee, een beetje jammer.

En ook deze was voor Yolanda. Het mooie aan Yolanda was dat ze heel erg snel en mooi op een mooie manier heel snel contact maakte met allerlei mensen. Zo is het met mijzelf ook overkomen. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten. En ze is ook persoonlijk bevriend geraakt met diverse artiesten. Dat is zeker het geval geweest bij Ernst Stürzende Neubauten. En ook bij deze band Von Magnet. Phil Von is ook een goede vriend van Yolanda geworden. We draaiden Excorxador van het album Computador van Von Magnet. Ook voor jou, Yolanda. En aan het einde van dit uur nog eentje voor Yolanda. Maar niet voordat we nieuw werk hebben laten horen van De Fabriek. Jawel, De Fabriek uit Zwolle draait weer op volle toeren. Ze hebben een dubbel album uitgebracht, Archaic. En daarvan hoort er nu herinneringen aan de toekomst, opzettelijk ouderwets. Een liedje. Prachtig werk, nieuw werk, avant-gardistisch werk van De Fabriek.

Abschied. Dat moesten we inderdaad nemen van onze Yolanda Cleo Kempers. Abschied hoorde u origineel van Nico. Nu uitgevoerd door XTG en Blixa Bagels.

Het komt van het album Desert Shore en dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG, opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bageld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotone. Ik heb een keer een concert van Monotone gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotone, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010 uitgebracht door Klang Gallery. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag!

0: Max.
1: Ratings.

ACDC hoort u van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, R&S Records, Renaat en Sabine, plaatjes uit België. Speed Jack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is... een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertscanner zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener, zowel uur 1 als uur 2, komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertcenter. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harold Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harold Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op een legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harold Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harold Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

Martin Gates met No One Spoke. U vindt het op het album Imagination Feels Like Poison. In 1998 verschenen. No One Spoke, prachtig werk. Die melancholie van Martin Bates, die stem, schitterend. Vroeger van Eilis in Gaza. En die vorige kon luisteren naar Ten Horn Beast met The Hallowing of the North. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated.

Maar er komt meer. Een derde uur. X-ray tot middernacht. Ik beloofde het vorige week, geloof ik al, dat ik deze Base Communion X-ray zou opnemen. Wel nu, dat is gebeurd. Base Communion zometeen in X-ray. Met eerst ouder werk uit 2011, het album Cenotaph, wat verscheen via Tone Float Records. Je hoort twee tracks van dat album van Base Communion. En daarna is het de beurt aan het nieuwe album, The Itself of Itself, wat verscheen via Lumberton Trading Company. Drie tracks hoort u van dat album. Base Communion is Stephen Wilson, welbekend van Porcupine Tree. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfst dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu,

0: Max.
1: X-ray.

Dan was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miket Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer. Maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient-achtige set als Mirror System en daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth en Tony Thorpe is van 400 Blows. En de Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in Het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan zich verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pi Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus Hollow Earth, Pi Corner Audio.

Oh, heerlijk zeg. Dina Abdelwahed. En de track die heet Ken Sket. En dit was de remix die Karen Dwyer ervan maakte. Dit kleinootje staat weer op die geweldige Mind the Gap verzamelaar nummer 137 inmiddels. En dat bij de 150ste editie bijgevoegd. Geweldig werk te vinden op dat Mind the Gap cd'tje. Iedere keer weer een mooie ontdekkingstocht door de muziek. Het is 9:45, de hoogste tijd om u alles te melden over The Young Gods. Die komen weer. Jawel, nadat ze eerst in het voorprogramma van Trigger Fair hebben gestaan, zijn ze nu gewoon de hoofdact zoals het hoort. En wel op woensdag 27 maart aanstaande in Paradiso Noord. Dat is gewoon station uitrollen aan de achterkant, het pontje nemen en dan rolt u zo Paradiso Noord binnen. Een hele leuke zaal voor de Young Gods. Eindelijk zijn ze er weer. En eindelijk is er ook een nieuw album, Data Mirage Tangram. En daar zullen ze natuurlijk veel materiaal van gaan spelen. Maar vast ook wel oud werk. En u wilt daar ongetwijfeld bij zijn. Nou, het goede nieuws is, wij geven daar kaarten voor weg vanavond. Niet al te veel. 1x2. Dat betekent dat zodra de mailbox open gaat, kunt u mailen. En ik vertel u eerlijk dat ik de 10e mailer eruit zal kiezen. U kent het recept. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van The Young Gods. En dan hoort u om 10:30 vanavond in deze show of u de gelukkige winnaar bent van de 1x2 kaarten dus die we weggeven voor de Young Gods. De mailbox die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van de Young Gods. En we hadden het over de Young Gods en dat nieuwe album. Daarvan nu You Gave Me A Name. Dit zijn de Young Gods en u kunt in de tussentijd mailen.

La Mourir, The Young Gods, L'eau rouge. Oh, geweldig. Oh. Het nieuwste album, dat mag er ook zijn, maar u kunt nog even mailen. De mailbox staat nog 12 minuten open. Als u kans wil maken voor kaartjes voor de Young Gods, woensdag 27 maart in Paradiso Noord. Andermaal een track van Data Mirage Tangram, Tear Up the Red Sky.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Dat deze aflevering helemaal is gewijd aan de zogenaamde Sinti Space Berliner Schule. En meer van dat fraais. De playlist staat inmiddels op de Concertcenter site. Deze week zag ik dat, werd mij gemeld in ieder geval, dat Genetic Factor, zijnde Richard Zijlstra, de vroegere VPRO-programmamaker, die heeft een muzikaal alter ego, dat is Genetic Factor. En dat is eindelijk verzameld en op Bandcamp gegooid. Dat is hartstikke goed, want behalve wat losse tracks die hier en daar op een verzamelaar zijn verschenen, is er nooit iets echt uitgebracht van Genetic Factor. Terwijl het toch geweldig spul is wat Richard Zijlstra daar gemaakt heeft. Daar was ook enkele uren hoorbaar de tune van Radio Noom. En dat Radio Noom is een legendarisch VPRO-radioprogramma geweest met Richard Zijlstra en Marjoke Roorda. Wel nu, dat was te horen gedurende enkele uren en dat is er daarna weer afgehaald vanwege de rechten. Helaas, heel erg jammer, ik wilde het hier eigenlijk laten horen, maar dat feest gaat dus niet door. Het was namelijk met de aankondiging van de markante stem van Cor Galis, die briljante VPRO-omroeper, zeg maar, met zijn gehele eigen stijl. Maar goed, dat moet u dus nu ontberen. Maar de tune, die kan ik natuurlijk gewoon wel draaien. Dat is Dez van Dome. En Dome is Gilbert & Lewis van Wire. Dit komt van Dome 3. De Radio Noom tune van het Weleer. Dit is Dome.

zo, dat gaat heel diep. De soundscapes van het Finse duo Ota van Verret. Hun tweede album is uit. Dit heet ook gewoon 2 met als ondertitel CV's, oftewel SYVYS. De titels die zijn werkelijk onuitspreekbaar. Daar ga ik ook helemaal niet aan beginnen. U hoorde de tweede track van deze Ota van Verret, redelijk nieuw verschenen op Cyclic Law. Fantastisch werk van Ota van Verret. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Onze eigen Michel Banabila die ziet ook behalve allerlei nieuw werk ook oud werk nieuw uitgebracht worden. En dat is bijvoorbeeld verschenen in 2017 op het album Trespassing, met als tweede plaat daarbij gevoegd een heruitgave van zijn allereerste album Marilli. Where Old Meets New, die staat op Trespassing. En dat is een track die nooit eerder is verschenen. Daarom nu Michel Banabila met een fonkelnieuwe track in X-Rated.

Paul.

Sorry.

Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de Concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods, 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Meerkir. We are eternal.

We are eternal. Geweldig. MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Svart Mirker. Nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender. Waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist. Want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch, naar Willem II. Want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. U hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

chiusi in una gabbia affollata di ieri. Rido di me.

trekken aan. Die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Canaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space, de synthesizers, aan de macht. Wat te denken van Node, de supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden, op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus, een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen. Last Wave, dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Elektrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdagavond. Jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? En dat is de 20 Years Systematic Recordings Volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de muziek die Toulouse Lautrec's uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Lautrec's brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De Kiosk Versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Lautrec's. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hierbij X-rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk. In dark territory, polar inertia.

Ja, dit is wel iets wat je ambient dub mag noemen. Alhoewel het dubritme nog wel redelijk ver te zoeken is. Maar het heeft wel die intentie. Een heel fijn album is er uitgekomen van Markus Gundner. En Markus Gundner heeft samengewerkt met diverse artiesten op dit album. Waaronder Arrowvane. Heel fijn om weer eens wat van hem te horen. Je hoorde deze track dan ook hier.

Unkt. En dat is verschenen via A Strangely Isolated Place. We hoorden Utopian Fragments van Markus Gündner featuring Aerovane. En we gaan nog veel verder, dieper het Sinti-werk in met Alpha Xone en Ona Sender. Nou, Ona Sender maakt over het algemeen hele duistere klanken, zult u zeggen. Dat allemaal in het eerste uur, jawel. Want samen met Alpha Xone maakte hij het album Futuristic Dereliction. En dat gaat 17 september aanstaande verschijnen. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag. U hoort de geweldige Space Synthi Sequencer track Time Fracture.

Het album van Moons of Mars, hoor u. Dat is er voorlopig nog even niet. 28 september gaat die verschijnen. Dream State van Moons of Mars, bestaande uit Johan Weterings en Roland van Oorschot. 28 september, dat is de datum. En u hoorde vast Echo van dit fantastische album van Moons of Mars. En het nieuwe album van Bass Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Bass Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Steven Wilson, de frontman van Porcupine Tree, dat is nog steeds Bass Communion. U hoort hem nu in Apparition 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Dan zit je op een zondagmiddag gewoon X-rated voor te bereiden. En dan wilde ik het tweede uur, overigens hartelijk welkom in dit tweede uur, beginnen met een bepaalde plaat. En toen werd ineens bekend dat Rolly Mozyman is overleden. Op veel te jonge leeftijd aan longkanker. Dat is natuurlijk weer vreselijk. Weer iemand uit de muziek die ons moest ontvallen. Rolly Mozyman is voornamelijk bekend als de drummer, of je kan beter zeggen de slager, die hij was bij de vroege incarnatie van Swans. En hij maakte ook furoren samen met Jim Thirlwell in Wise Blood. Verder was het een zeer belangrijk producer voor bands als The Young Gods en nog veel meer. Maar om hem zelf aan het woord, of liever gezegd aan zijn drumstokken te horen. Nu Swans op de draaitafel ter nagedachtenis van Rolly Mozyman. Uit 1984 slaat hij de boel bij elkaar in Half Life van het album Kop. Rust in vrede, Rolly Mozyman.

U hoorde een flink gedeelte uit het werkstuk Natuur van KMRU, oftewel Joseph Kamaru uit Nairobi, Kenia. Hij maakte dit album dit jaar op het fantastische label Dutch. En hij heeft zich laten inspireren door de natuur en vandaar ook de titel. Maar het vreemde is dat hij het niet heeft gedaan met de natuur van Kenia, maar juist de rust in de natuur van Duitsland, want hij is inmiddels verhuisd naar Berlijn. En daar heeft hij zich laten inspireren door deze tracks, want Kenia was wat hem betreft een behoorlijke heksenketel. Overal hoorde je wel geluid en absolute stilte en verstilling, dat vind je in Duitsland. Nou ja, dat weten we dan ook weer. KMRU, wat een held. Fantastische klanken op het album Natuur. Afgelopen dinsdag had ik een hernieuwde kennismaking met Jana Komaritsa. Jana Komaritsa die had ik ooit geboekt in 2013 op het Summer Darkness Festival met haar act Dark Raad. Het enige wat ik kende was het album Abnormal Love dat in 2012 verscheen op Cold Meat Industry. En eindelijk na al die tijd, want Jana Komaritsa woont tegenwoordig in Nederland, had ik weer een ontmoeting met haar. Dat was leuk, gezellig. En ik heb haar ook hier de X-Rated Studio laten zien. En dat was goed. Dus wij draaien even Dark Ride met het album Abnormal Love. Hier is ze, Dark Ride, Dark Ride in When They Scream.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer. Maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

Victor, he's seven.

Zo, gezellig hoor. Gazelle Twin. Dat was Hobby Horse. En dat komt van het laatste Gazelle Twin album Pastoral. En we zijn bezig met een special over Rewire. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nog veel meer fraais te horen is. Bijvoorbeeld Actress. Het laatste album heet Lageos. En daarvan hoort u nu Audio Track 5. En waarom hoort u dat? Omdat u nog steeds kaarten kunt winnen voor het Rewire Festival en dan speciaal voor de vrijdagavond 29 maart. De mailbox die staat nog open, bob.ruge@concertzender.nl, onder vermelding van Rewire. En dit is dus Actress.

0: En dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd, waar ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag en wel wie, dat hoort u rond 22:30. De mailbox is nu gesloten.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2:00 X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het 3:00. Wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het 1:00, er zijn 2 Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs. Oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me. Dat hoort u hier bij X-Rated op de concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album, hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné, waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Alan Vega. En Genesis P. Orange wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexo Drone. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexodrone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 10:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijswinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik eruit gepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achtereenvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winterlight label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, oh, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

0: Oh, wat schitterend werkelijk. Stellaria Fenica met Hibernia. Ik zag laatst een post op Facebook van het Reverse Alignment label die zich afvroeg hoe het in vredesnaam met Stellaria Fenica gaat. Want na 2008 à 9 hebben we niets meer van deze dame gehoord. En ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan en er is bar weinig te vinden. Heel erg jammer, want dit was werkelijk geweldig wat zij toen deed. Dit komt van de verzamelaar Echoes of Polyhymnia. Zoals het hier staat, compiles music in ambient and related genres composed and recorded exclusively by women. 10 dames verzameld op deze verzamelaar, waaronder deze Stellaria Fenica. Prachtig werk verscheen op Hypnos Records. Zometeen het derde uur X-Ray, dit onder de noemer X-Ray. En u hoort daarin het werk Quinta Essentia, de delen 1 tot en met 5 van Astral Fluids. Dat verscheen op het album Mysterium Magnum. Daarna Nesnamo met het werk Ayvasto. En dat staat op het gelijknamige album. Dat allemaal zometeen tot middernacht bij X-Ray hier op de Concertzender. Het einde is nabij voor deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur extra. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Met dan een duik in het Roadburn Festival. En natuurlijk nog veel, veel meer fraais. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen van uit de diverse kanalen. Dat doet altijd heel goed. Fijn dat u er bent. En fijn dat X-Rated er ook volgende week weer is. Want daar kunt u op aan. Gewoon te getrouw op de zondagavond. Hier op de Concertzender tussen 9 en 11. Maak er een mooie week van. De lente die gaat lekker losbarsten. Dus geniet ervan. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Tuscan Raiders. Een van de incarnaties van Mike Paradinas. Hij is onder andere ook muziek, hoe je het ook uitspreekt. Tuscan Raiders maakte deze track, Mike Paradinas, in 1995. De 12-inch Banta Tracks. En dat verscheen op het fameuze label Clear. Je hoorde Scream, Tatooine Sunset. Tuscan Raiders, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En even een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u de uitzending van vorige week na hebben willen luisteren en dus niet live hebt geluisterd. Door omstandigheden, ik heb namelijk een track gedraaid die niet gedraaid had mogen worden, waar een zogenaamd embargo op zit. Heb ik voor tot in ieder geval tot 25 oktober aanstaande de uitzending offline moeten halen. Zo ziet u maar, live luisteren is dus altijd het devies. Zoals nu ook weer zijn we er lekker tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu nieuw werk van Be Visible. Ja, die mag wel gedraaid worden, ook al is hij nog lang niet uit. 27 september gaat hij verschijnen. Be Visible en dat is Peter Kalcic. U hoort Hope in de Austrian Apparel Remix. En het gaat verschijnen via Datasnacks. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertcenter. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval 2 tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van het volgende uur. Maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label Morphing Polaroids. En je hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt, of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen. En dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dat is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mahorka label. U hoort BRICS. Hier is Quasimono.

Dit was de eerste track die ik draaide van de DJ-set voor Cornelius Takami. En deze eerste plaat die deed direct de mensen achter me, de crew van Cornelius, reageren. Hey, Japans!

En dat kennen ze niet. De hoes werd aandacht bekeken, foto's maken, et cetera, et cetera, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami. En hiervoor kon je luisteren naar Bass Communion. Dat is al sinds zeer geruime tijd het side project van Steven Wilson van Porcupine Tree. En hij heeft met het album The Itself of Itself zijn meest donkere, duistere album ooit uitgebracht. Vroeger heeft hij een paar albums op Tone Float uitgebracht en tegenwoordig doet hij het op het Engelse Lumberton Trading Company. Bass Communion, Steven Wilson met de track Bruise. En daarvoor dus De Fabriek en Ausland van het nieuwe album Emigree.

0: Zometeen is er nog een X-ray en daar staan de synths en sequencers weer bol. Met de band Under the Dome, of althans het is een duo, Grant Middleton en Colin Anderson. Je hoort twee tracks van het album The Demon Haunted World en een track van de Doom Roots Collection. Respectievelijk gemaakt in 1998 en 2003. Under the Dome, zometeen in X-ray. Tot middernacht. En ik wil er nog even attenderen op een feestelijke 40-jaaravond die gehouden gaat worden in zaal 140 jaar Concertzender. Met optredens van onder andere Michel Banabila, Polar Twins, Paul Glazier, Vanity Project en Omfo. Een en ander is aanstaande zaterdag vanaf 6 uur 's avonds in zaal 100. En de entree is slechts 1 tientje. Wees aanwezig. Ik ben er ook. Wordt gezellig. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder een herfstdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Maar dan zijn er vast weer vallende blaadjes op de rails. Krijgen we dat weer. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

De hele week heeft natuurlijk het hele muzieknieuws in het teken gestaan van het overlijden van Keith Flint, de begenadigde frontman van The Prodigy, althans de blikvanger. Ik heb me overigens ongelooflijk verbaasd over het feit hoeveel posts ik op Facebook en Twitter voorbij zag komen van Rest in Peace The Prodigy. Heel vreemd, want The Prodigy is Liam Howlett en blijft Liam Howlett. The Prodigy leeft, alleen de frontman, de blikvanger Keith Flint, die is helaas om het leven gekomen. Zijn eigen zelfverkozen dood. En dat is heel triest. We wensen dan ook de nabestaanden van de band en natuurlijk onze vrienden en familie alle sterkte toe. Dit was Firestarter, maar niet in de gewone versie zoals jullie ongetwijfeld 10.000 keer voorbij hebt horen komen afgelopen week samen met Breathe en Smack My Bitch Up. Maar wij kozen voor Firestarter, de Empyreon mix, waar alles behalve de muziek van The Prodigy in zit, maar wel degelijk Keith Flint. Empyreon maakte de mix Firestarter. Dit is X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Massimo Fivona. Het nieuwste album heet Metro Matico. En daarvan hoort er nu Planetario. Dit is X-Rated. Allemaal een buitengewoon goedenavond.

Transhumans. En dat was het heerlijke werk van Neugeborene Nachtmuziek. En dat staat op het nieuwste album Take Me to Your Healer. Nieuw verschenen op Enfant Terrible. En een maand of twee geleden draaide ik al eens een eerste track die toen nog niet uit was. Nu is die wel uit op Enfant Terrible dus. En een nieuwe LP van Neugeborene Nachtmuziek. En dat is het project van Mauritius Hermes. Inmiddels is de 150ste editie van het geweldige tijdschrift Gonzo Circus verschenen. 150 edities jong. Gefeliciteerd namens X-Rated. En ik heb zelf ook mogen meewerken aan dat nieuwste nummer. Jawel. Hartstikke leuk. En die 150ste editie, daar zit natuurlijk gewoontegetrouw ook weer een geweldig cd'tje bij. Mind the Gap. En daar zijn ze inmiddels toe aan 137. Allemaal stuk voor stuk goede tracks, zoals deze. Dit is Aquarian uit Canada. Dit is 10 Years in the Leather Jacket Mix.

Ja mensen, 2019 gaat weer een mooi muziekjaar worden. Dat hoort u ook aan Bolt Ruin. Bolt Ruin uit Belgenland. Geweldig werk wat zal gaan verschijnen. Het is nog niet uit. Op het Circuits label. En Circuits is een sublabel van Consoling Sounds. Dat meest vooraanstaande Belgische label. Wat alleen maar kwaliteit uitbrengt. Bolt Ruin, u hoorde Marziette. Luister naar X-Rated op de concertzender, waar we dat langzaamaan wat rustiger aan gaan doen nu met Master Margarita. En dat komt uit Zwitserland. Het nieuwste album heet Border 50. Daarvan nu het prachtige Lowland Areas in de First Light Mix. Verschenen op Ultimae. Dit is Master Margarita.

First Law. En nu hoorde u Inade. En dat was van hun allernieuwste album The Nine Colors of the Threshold, wat midden vorig jaar verscheen. Prachtig werk, u hoorde No Menon van dat album. Heerlijk werk van Inade. En we hebben nog een kwartier te gaan en dan hebben we sowieso deze 5 minuten en 51 seconden, 6 minuten en 22 seconden ingeruimd voor Test Department. Dat nieuwe album, dat gaat me ook steeds beter bevallen. Het album Disturbance, dit is Test Department. Ook zij zijn helemaal terug. Speak Truth to Power. Test Department.

0: En die storm die hebben we wel gehad, althans in ieder geval in het zuiden van het land. Storm Percht. En u hoorde Der Lindwurm von Tappenkar. Ja, geweldig. Storm Percht. Het komt van het album Sturm ins Leben Wild hinein. Storm Percht. Met Max Bresch. En hij is een van de krachten achter Steinklang Records. Dit werd echter uitgebracht op het eigen label Percht. En dit brengt ons tot het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog veel meer. Er is namelijk nog een uur te gaan. En dat is X-Ray. Zometeen tot middernacht. En dat is 3x3. 3 tracks van 3 artiesten. Allereerst krijgt u 3 tracks van Off the Sky. En dat is Jason Corder. En dat van een van zijn laatste albums, Enfolding. Die hoort u achter elkaar zometeen in X-Ray. Dat wordt direct gevolgd door 3 tracks van Giulio Aldinucci. En dan van zijn 2015 album Spazio Sacro. En we eindigen met volkennieuw werk wat verschenen is op Glacial Movement Records, namelijk Frame. 3 tracks van het net verschenen album The Journey. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Dus geniet er nog even van. Sleep is overrated. U kunt gewoon lekker blijven luisteren tot middernacht. Ontkurk nog een goede fles en vult u nog een goede kelk voor het laatste uur X-Ray zometeen. IJs, weder, et cetera. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Rated betreft. Natuurlijk Le Mystère de Voix Vulgaire en Lisa Gerard in respectievelijk het muziekgebouw. Concertgebouw in Amsterdam en muziekgebouw in Eindhoven. Vergeet vooral niet aanstaande donderdag Richard Pina en Heldon in Okkie in Pompidou Amsterdam. En dan hebben we last but not least System 7. Jazeker, zij staan zaterdag in de boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien en volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated. Tenminste, daar gaan we vanuit. Blijf bij de concertzender, want hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Allemaal mooie programma's hier. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

mensen, wat heerlijk. Juno Reactor, beschreven 1995. Guardian Angel, en dat verscheen inderdaad in 95, een van de hoogtijjaren van de Goa Trance. Guardian Angel, en dat staat origineel op het album Beyond the Infinite. Ik ben een klein beetje verkouden, misschien kan ik af en toe klinken als een bronstige eland, maar ik hoor al vaker dat ik wel vaker zo klink. Anyway, het... Verder gaat het allemaal kip lekker, dus hier is een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En dit is de nieuwe single van Marie Davidson, Chasing the Light. Er staat ook een Soulwax remix op en een Daniel Avery remix. Dit is gewoon echter Chasing the Light van Marie Davidson. Die gaat deze week verschijnen, dus schaf hem aan. Dit is X-Rated, dit is Marie Davidson. Allemaal een hele goede avond.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks, 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als u ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen, want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid-album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. Samenwerking met Humanoid. En de B-kant Funk Karma in samenwerking met Jake. Wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots en Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem. Helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kunt u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpe Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial en The Bug, Flame 2.

0: X-rated. It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983. Nou, verder kwam het niet en dat is jammer, want met name de eerste single, die uit 1981, die is briljant wat mij betreft. Die heet Win. En die gaat u nu horen hier in X-Rated Win. Dit is Bunny Drums.

zo zeg. Oh, de rituelen van Burial Hex. En dat is al sinds jaar en dag het project van Clay Ruby. En die wist zich op deze track, die heette Oh Crescent Shedding Queen, bijgestaan door Angela McJunkin op cello. En die had nog een belangrijke plek in deze track. En iemand die zich Random Turtle noemt op gong. En de rest, dat werd gedaan natuurlijk door Clay Ruby zelf. Heel blij dat ik de man nog eens in actie heb gezien op het Incubate Festival in Tilburg. Dat was ook een waar ritueel. Geweldig werk wat u kunt vinden op de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon, waar nog veel meer fraais op staat, zoals van Horton, Sutek Hexen, Angie Chung en English Heretic, Moon, Morning Earth en Ten Horned Beast. Burial Hex hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw, helemaal fonkelnieuw, van de pers gerold. Het nieuwe album van Danny Hyde. En Danny Hyde is sinds jaren een lid van Coil geweest. Samen natuurlijk met Peter Christofferson en John Balance. En hij is nog een van de weinigen natuurlijk over uit dit gezelschap. Of eigenlijk de enige. Nog over uit het gezelschap en hij gaat voor een gedeelte over de nalatenschap. Lang niet alles, maar in ieder geval een groot gedeelte. Gelukkig maakt hij ook nog zelf muziek. Eerst deed hij dat onder zijn pseudoniem Oral Rage en maakt nu ook muziek onder de naam Electric Sewer Age. Meerdere albums zijn er al vanuit en het nieuwste is nu verschenen, Contemplating Nothingness. Dit is Danny Hyde, oftewel Electric Sewer Age, met de track Still Too Far To Go.

As souls, we are not under time or space.

avant-garde muzikant Frieder Boetsman van de LP Das Mädchen auf der Schaukel, wat in 1984 verscheen via Censor, de Duitse label, en een jaar later door het Nederlandse Plexus werd heruitgegeven. Een dubbel 12 inch, en samen bij elkaar dus een heel album, Das Mädchen auf der Schaukel, dus Frieder Boetsman, en u hoorde Gläserne Jugend daarvan. Van 1984 weer terug naar het heden. Een werkelijk geweldig nieuw album van Traum. Die is de samenwerking aangegaan met Mono Cube. Twee drone artiesten samen, dat kan alleen maar mooi werk opleveren. Vorige week hoorde u al een track, nu andermaal. Een track van het album Contemplator Chile. Dit is Circularis et Perpetua. Mono Cube en Traum.

heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon. Schitterend. Rain soothes me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken, inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort u nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen hebben. Nee, Cell. Ha. Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht en gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grank in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat Good Beans.

0: Deso a poc dintre de la capsa tots els meus ninots. Aire de callar, que no tinc prou força contra tant de mal. D'un mal tan antic, aquesta veu feble no el sabrà guarir. En un estany buit, manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms. Arbre, casa, terra, gleba, dona, solc. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, ressentida barca, la por de morir.
1: Ramses III. Een trio bestaande uit Daniel Freeman, Spencer Grady en Stephen Lewis. En u hoorde de stem van Christina Bellido. Ramses III met het prachtige stuk voor José María. Dat verscheen via Under Spire in 2010. Schitterend werk echt van Ramses III. Hierbij X-rated op de Concertzender. Ik ben er af en toe helemaal stil van. Schitterend werkstuk voor José María. X-rated dus toch nog tot 11 uur met nu nieuw werk van Eros. En Eros is een bijzonder trio, want je verwacht het niet, de namen bij elkaar. We hebben het over Boris Wilsdorf en hij is de producer van de Einstürzende Neubauten. Samen met Carl O'Connor en hij is de techno-muzikant Regis. En Liam Andrews en hij is van My Disco. En ze weten zich op dit album nog vergezeld van Jochem Arbeid van de Einstürzende Neubauten en Annie Hogan. Ze heet Eros en het album, of ja, mini-album is het eigenlijk wat uitgebracht is op 1 september jongstleden. Dat is dus pas geleden. En dat is het album A Southern Code. Werkelijk waanzinnig mini-album. En u hoort nu de titeltrack A Southern Code. Dit is Eros.

Mr. Fatman's the king of the streets.

Sucking like a shark.

baby. Baby.

down there on our sewer. Mr. Barlow.

Suicide, Alan Vega en Martin Rev in het schitterende Harlem. Origineel verschenen op het tweede album van Suicide, wat verscheen in 1980. En onlangs is er een verzamelaar verschenen, geheel terecht natuurlijk, van Suicide. En die heet Surrender, opnieuw het records. Dus opnieuw uitgegeven en is een buitengewoon goede, goed samengestelde verzamelaar van Suicide, Surrender. Goed, X-Rated op de concertzender, waar we helaas alweer afscheid moeten nemen van een prominent lid uit de elektronica. En dan heb ik het over Mark Shreve. Het houdt maar niet op. Mark Shreve overleed deze week op 65-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk krankzinnig veel te jong. Niet bekendgemaakt is waaraan die is overleden. Maar dat doet er ook verder natuurlijk helemaal niet toe. Het feit dat hij er niet meer is, is natuurlijk triest. Gewoon heel erg triest. Het toeval wil dat ik een paar weken geleden een lange track heb gedraaid van Redshift. En Redshift is een van de bands waar die in zat. Een andere band waar die in zat was samen met Ian Body in ARC, A-R-C. En hij maakte natuurlijk ook solowerk. En dat solowerk dat ligt nu op de draaitafel. Zijn eerste LP nadat hij een aantal cassettes had laten verschijnen... In 1981 verscheen als eerste release op het Noorse Unitone label het album Thoughts of War. En daarvan hoort u nu Dream Sequence. Rust in vrede, koning van de sequencer, zou ik bijna willen zeggen. Rust in vrede, Mark Shreve.

0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Van begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat in, of zit, nee, zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwall. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september 1939 wordt ook herdacht in de track I'll Meet You in Poland, Baby. Hier is Fetus, Scraping Fetus of the Wheel van het album Hole uit 1984.
2: Suck on this, squarehead! I hear you got a 6-inch guarantee of unilateral security.
3: Well, me and Stalin, we just signed.

dank ihrer Führung wird Deutschland sein Ziel erreichen.

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak, waar ik werk van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie. En de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave and the Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave and the Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul-Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul-Rauf.

het Canadese duo Menace Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Menace Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Menace Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

Bye-bye, 95, 94, 94.

Yeah.

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, de track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus vonkelnieuw werk van Proto U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Het is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammer Geyer. Lammer Geyer is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammer Geyer compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers and Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus ruimbaan voor Lammer Geyer.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narriger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. En ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. U hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugan's, die tevens in Future Sound of London zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultra Tech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Yeah.

Dat was Clark, Chris Clark, met Wedding. En dat staat op zijn nieuwste album Sus Dog, wat verscheen via Throttle Records. Clark en Wedding. Ik vind het een... Sus Dog heb ik het dan over, dat album. Is een leuk album, maar er staan maar een paar echt goede tracks op, zoals deze. En dat doet me trouwens dan ook wel weer heel sterk aan Aphex Twin denken. Het heeft helemaal die Aphex Twin vibe. In ieder geval, de nieuwste van Clark. En wat ook nieuw is, maar dan heruitgebracht, is een album van Zeus Be Held. Zeus Be Held speelde in bands als Birth Control en Guru Guru. Zeus Be Held, en dit album stamt dan ook uit 1981. Ik heb het over het album Attack Time. En dat is heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Zeus Be Held met

prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. U hoorde Lullaby for Nightmare. Het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer nieuw werk van Martin Stürzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Stürzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Stürzer.

Ja, dat is dus heel herkenbaar. Caterina Barbieri. Er is maar één die dat geluid heeft en dat is Caterina Barbieri inderdaad. Haar nieuwste album heet Mio Thafu. Dat is verschenen via haar eigen label Light Years. Sufjoso Swirl, moet ik zeggen. Zo heet deze track van Caterina Barbieri. En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck, het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook. Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een gigantische, hete, kleffe dag als vandaag. De nieuwste van Aware en de tracks die hebben geen... En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck, het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook. Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een...

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Ja, behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Backs.
1: X-rated.